0: muziek van Mendelssohn in Geen Dag Zonder Bach. En de aanleiding was natuurlijk,
1: ja,
0: zonder Mendelssohn geen Bach.
1: Nee, precies. Ja, we hebben toen om de herinneringen aan Thijs Born, die ook echt wel vriend is geworden, te gedenken, vooral veel Haydn gedaan. Want hij was helemaal van Haydn.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk achteraf een beetje eenzijdig gebleken, omdat hij vooral wegliep met Mendelssohn. Dat was eigenlijk zijn lievelingscomponist. Hij vond Haydn ontzettend goed. En dat hebben we breed laten horen. Ja. Maar Mendelssohn was, ook zeker voor Mieke, zijn vriendin dus, ja, daar zat zijn hart. Hij had prachtige cd's gebrand voor Mieke met allemaal stukjes kamermuziek van Mendelssohn.
0: Ja.
1: En dat heeft hij ons aangeleverd. Is dat een prachtige keuze.
0: Ja.
1: En er zit heel weinig symfonisch bij, terwijl Mendelssohn juist ook een man van het symfonieorkest is.
0: Ja.
1: Gezien zijn tijd waarin hij leefde, was dat ook heel belangrijk.
0: Ik merkte aan jou dat je echt bepaalde stukken miste.
1: Nou ja, vooral het vioolconcert.
0: Laten we daar een stuk naar gaan luisteren.

0: Dit was Janine Jansen.
1: Ja.
0: Die ook onze tune verzorgt.
1: Maar dan met Bach.
0: Ja. En ik las in het boekje van de cd... Mm-hmm. dat ze al op 15-jarige leeftijd deze uitvoering gaf.
1: Van dit concert?
0: Van dit concert.
1: Ja, net als mijn dochter.
0: Ja, ja. Naomi die...
1: Is met 13 of 14 gespeeld. 13, ja. Zoiets, ja.
0: Ze komen een beetje uit dezelfde generatie, toch?
1: Ja, ze hebben ook eens samen in het klasje Jong Talent gezeten in Utrecht.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Bij de vader van Janine.
0: Nou ja,
1: die gaf les, solfège en zo. Ja.
0: En dit is een van de pijlers van een violist eigenlijk.
1: Ja.
0: In het boekje zei ze dat het tweede stuk, dat het centerpiece was van dit...
1: Het langzame stuk, het langzame deel, ja, dat is prachtig. Het is natuurlijk één grote meezinger, hè? Het is allemaal zo melodieus.
0: Ja.
1: Dus we zijn echt in een andere tijd dan de tijd van Bach en van Haydn. Dat is natuurlijk de romantiek, hè? Het moet enorm aanspreken en je gaat er mee als het goed is.
0: En het heeft ook een soort uitstraling van dat je alle tijd hebt.
1: Oh ja?
0: Je hoeft niet meer snel dood of zo. Of hoe zeg je dat ook weer?
1: Nou ja, als je het over de eeuwigheid hebt, denk ik... nou, dit concert brengt me aardig in de buurt.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: Kijk, Bach is natuurlijk heel erg magazinbereid. Je moet je klaarmaken voor datgene wat komt. En niet bang zijn. En dit is gewoon tijdloos.
1: Ja. Ja, het is heel genietend.
0: Genietend, ja.
1: Ja. We zijn in de romantiek. We zijn echt in een totaal andere tijd aanbeland.
0: Ja.
1: En Mendelssohn is dus eigenlijk de scharnier tussen de klassieke periode, vooral Haydn en Mozart, die eigenlijk Bach en zijn zoon hebben opgevolgd, en de romantiek. En in de romantiek gaat het om de meezingers. En het moet ook bij de massa aankomen. En alle mensen moeten het mooi vinden en heerlijk vinden.
0: En meezingen.
1: En meezingen en meedijnen en meedansen. En,
0: Want het blijven dansen.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, niet alleen. Ik vind het ook dat het heel erg zangerig is wel. Ja. Ik vind het niet zo... Natuurlijk, het is niet statische, moeilijke muziek. Maar ik vind het niet zozeer dansen. Ik vind meer dat... Ja, dat je meezingt, dat je wordt meegevoerd, dat je wordt verleid om in te gaan. Een soort van gelukservaring op te doen. Nou, dat is de romantiek, hè? Wat voel ik erbij? Hè? Dan anders dan de tijd van Bach, ging niet over ik, ging over wij of over God. En de romantiek gaat het over ik, wat voel ik? En als dat in de muziek tot de uitdrukking wordt gebracht, dan ben je een geliefd romantisch componist. En Mendelssohn, hij is eigenlijk de brug naar de romantiek toe, wordt dat ingezet. En dit vioolconcert wordt ook beschouwd als het vioolconcert. Meer nog dan de van Brahms en Tchaikovsky. En zoals het pianoconcert van Schumann het pianoconcert is dit toch weer het vioolconcert.

0: Er zijn heel veel mensen die alleen dit kennen.
1: Ik kende het ook.
0: Jij kent het ook.
1: Ik wist niet dat dit...
0: Ik denk dat het voor reclame gebruikt is ook. Ik weet het niet.
1: Het is te,
0: hou daar niet bij.
1: Het is heel erg gepolijst ook. Hè? Het is heel fragiel. Gepolijst is verkeerd. Nee,
0: ja,
1: het is
0: ja.
1: Heel vluchtig ook.
0: Ja, ik vind het eerder meeslepend.
1: Ja, ja.
0: Een afvordering zum Tanz. Hè, dan heb je jouw dans. Ja, dat wil je meenemen. Inhaken. De romantiek wil mensen raken in hun hart, in hun ziel. En dat doet deze muziek volgens mij. Daarom is het zo geliefd.

0: En Mendelssohn had een goede afkomst. Ze hadden,
1: ja.
0: Kwam uit een goed milieu.
1: Ja.
0: Er was geld, er was eten. Dus heel erg tegenovergesteld van wat Bach had.
1: Nou, Bach had zeker geen armoede. Hij heeft zware periodes in zijn leven gehad toen zijn ouders dood waren.
0: Precies.
1: Toen heeft hij inderdaad ook iets van honger leren kennen en er was geen geld voor hem om te studeren.
0: Precies.
1: En zij moest al tamelijk vroeg gaan werken. Maar Mendelssohn heeft niet echt geleden en Bach ook niet. Maar er waren wel componisten, Beethoven daar het grote voorbeeld van. En eigenlijk in onze eeuw Shostakovich, die natuurlijk zware levens hebben gehad. En dat hoor je ook terug in de muziek. Maar Mendelssohn had een mooi leven, heeft alle kansen gehad. Heeft heel veel kunnen reizen, wat in die tijd heel chic was. En dan moest je naar een paar landen toe. En vandaar Italië, Italiaanse symfonie, Schotland, Schotse symfonie. Hij is langs de Hebriden gezeild.

0: En hij had zijn tijd mee in die zin dat Beethoven was in 1828 overleden en Schubert ook in die tijd. En men wou een nieuwe Beethoven. Dat was gewoon de maat van alle dingen, Beethoven. Dus iedereen zat te wachten op iemand als Mendelssohn. En toen was hij daar. Dus ze had het gespreid beetje, zeg maar. Dus niet alleen zeg maar, qua leefomstandigheden, maar ook qua culturele honger naar zo iemand als hij. En dat heeft hij heel goed gevoed. Dus hij heeft echt Leipzig tot een muziekstad gemaakt. En dat is natuurlijk, ja, is het nog steeds eigenlijk.
1: Ja. Ik zag toen ik de eerste keer in Leipzig was, het standbeeld van Bach. En het eerste wat ik tegenkwam was van Mendelssohn.
0: Precies, dat staat er, ja. Ja, want de Ossies, de Oost-Duitsers, hadden natuurlijk niet zoveel op met die kerk. Ze hebben ze wel laten staan. Ze hebben ook wel een paar hebben ze opgeblazen, hoor. Maar Bach was voor die Ossies ook wel weer een held, omdat hij zich tegen de autoriteiten verzette. Hij was een soort van socialistische, boze jongen. Maar met de kerk wouden ze niet te veel te maken hebben. En de glas- en loodramen waar Mendelssohn op staat in de Thomaskirche in Leipzig, die zijn ook verwijderd later in de nazi-tijd. Dus dat heeft de nagedachtenis aan Mendelssohn wel weer belast en bezwaard, omdat hij Jood was.
1: Ja.
0: Ja. Daar heeft hij zelf dus niet zoveel last van gehad, maar later, een eeuw daarna, heeft hij heel veel last gehad van zijn Jood zijn, wat betreft de bekendheid van zijn werk.
1: Ja.
0: Wagner heeft tegen hem een pamflet geschreven, waarin hij zegt, Wagner, en Joden kunnen geen muziek maken. Dus dat stelde ik voor, die muziek van Mendelssohn. Nou, als iemand als Wagner dat zegt, gaat dat wel voor je uit.
1: Ja.
0: En daar heeft hij dus later in zijn bekendheid heel veel last van gehad.
1: Ja.
0: In Nederland is hij ook nooit zo erg geliefd geraakt. Hm. Want we zijn natuurlijk door Mengelberg, die ook Duits was en ook pro-Hitler, zeg maar, is hij ook niet zoveel uitgevoerd.
1: Het was niet zo'n frisse jongen.
0: Nee, viel wel mee. Kijk, Mengelberg heeft daar ook al mee gedaan. Is ook uit Nederland gezet in 1945. Ja. Dus, ja. Maar daar heeft Mendelssohn's bekendheid wel degelijk onder geleden.
1: Ja.
0: Zo bekend als Beethoven is Mendelssohn nooit geworden. Helaas, helaas.
1: En hij kende Brahms?
0: Ja, zeker. Heel goed. Ja, dat is, die keek heel erg tegen me op. En heeft hij ook veel mee gewerkt. Dat was meer met Schumann, het contact tussen Schumann en Brahms. Dus het was het koppel Mendelssohn, Schumann, Brahms. Die drie lopen eigenlijk achter elkaar door. Eerst Mendelssohn, die romantiek opent. En Brahms en Schumann die gaan die romantiek echt invullen. Dus zo gaat die hele muziektraditie door. Maar hij is wel de overgangsfiguur van Mozart, Haydn naar de romantische periode. Dat was wel een culturele stap. En in de romantiek vonden ze dus die barokmuziek, vonden ze maar niks. Dat vonden ze kinderachtige muziek. Bach vonden ze eigenlijk een beetje zielig. En Vivaldi helemaal. Het gepiel op die viooltjes en zo, weet je wel. Mm-hmm. Dus er werd een beetje dirigerend over gedaan. Maar Mendelssohn heeft daar ook goede dingen tegenaan weten te zetten. Onder andere zijn herontdekking, hè, daar had je het zo net over, van de Matthäuspassion. Die hij dus een eeuw daarna, in 1829... weer opnieuw heeft uitgevoerd. Want die was na die uitvoeringen in Leipzig in 1729 nooit meer uitgevoerd. Toen heeft hij dus een verheel, heel groot verhaal op zichzelf. Maar door zijn oma Babette heeft hij dat gevraagd als kerstcadeautje onder de boom, zeg maar, de kopie van de Matthäuspassion. En die heeft hij na veel moeite en denk ik ook heel veel geld aan de dirigent te geven, Zelter, die wou dat helemaal niet doen. Dat vond ze maar een rare Matthäuspassion, dat was een idiote muziek.
1: Was dat het beruchte Rijnschrift van Bach?
0: Nou, die hebben ze overgeschreven voor Mendelssohn.
1: Ah, oké. Okay.
0: Van het Rijnschrift.
1: Ja, ja.
0: De autograaf.
1: Want er zijn toen bij Eduard van Hengel geweest. Ja. En die vertelde dat hij in de DDR-tijd daar een keer in Leipzig was.
0: Ja.

0: Of Berlijn. Berlijn was hij.
1: Ligt in de kluis in Berlijn.
0: Ja, ja, ja. En toen mocht hij het zien. Ja. En tot zijn grote verbazing kreeg hij het in zijn handen geduwd. Zo ja. Van, kijk, blader maar even.
1: Ja.
0: En hij had zoiets van, oh, dit is de heilige graal. Zo
1: ja,
0: wat.
1: De heilige graal, ja.
0: En dat had hij gewoon in zijn handen.
1: Ja, ja, dat is de kopie daarvan.
0: Ja, ja.
1: Die is aan Felix gegeven toen hij eind 20 was. Nee, ik denk nog jonger. Ik denk wel iets van 10 of zo.
0: Ja.
1: Want hij zong stukjes van die Matthäus Passion met zijn koor in Berlijn. En toen zei hij, dit is te gekke muziek. Dat ik wil het origineel wil ik hebben. En dat is hem uiteindelijk gelukt. Dus als Mendelssohn dat niet had gedaan, dan hadden we misschien die hele Matthäus Passion niet gehad. Ja. En dan hadden we ook geen Bach-revival gehad of een Bach-renaissance. Want door de Matthäus Passion is Bach all over the world geliefd geraakt en bekend geraakt. Zeker ook in Amerika en zo.
0: Maar jij gaf aan dat je ook het piano trio...
1: Ja, hij heeft een aantal piano trio's geschreven.
0: Ja.
1: En dat ene vind ik erg mooi. Ook wel heel meeslepend begin. Bom, bom, tadi, adi, adi. Ja, ik zit er meteen in.
0: Nou, dan gaan we even naar luisteren. Ja.

0: In de vorige aflevering vertelde je dat dat kamermuziek gebeuren eigenlijk is ontstaan om het kleiner te krijgen, om makkelijker het mee te nemen naar andere plekken toe.
1: Ja, er waren nog geen concertzalen.
0: Nee.
1: Pas in 1900 is dat begonnen ongeveer. Maar je had natuurlijk rijke mensen, veel adel, die hadden grote kamers, soms een soort van kamer die zich leende voor concertjes, voor publiek. Daar stond een vleugel of voor de piano. En daar gingen ze dus muziek maken. Daar ging je niet een heel orkest neerzetten, die moesten naar een zaal toe. En dus de kamermuziek werd ook verkocht, hè, allemaal. Daar leefden die componisten van de verkoop van hun geschreven muziek.
0: Ja, het is natuurlijk een inkomen.
1: Geen cd's, hè? Geen rechten of zo op cd's, maar dat was gewoon inkomen.
0: Ja.
1: En dat was haast allemaal kamermuziek. En dat werd dan gekocht door die adel. Of de andere rijke mensen die een soort van zaaltje hadden ergens. Zo. En pas eind 1800 zijn de concertzalen gekomen. Omdat die orkesten in de romantiek steeds groter en groter werden. Er kwamen blazers bij en harpen en trompetten en tuba's en trombones en slagwerk. Het werd groter en groter en groter. Dus vandaar dat je zo'n grote zaal moest hebben. Met als prachtig voorbeeld natuurlijk het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, dat is een van de topzalen van de wereld nog steeds. Maar dat kon thuis niet, zo'n symfonie met al die instrumenten.

0: Ja, vaak werden zelfs die symfonieën en zo weer bewerkt voor als kamermuziek. Dat kon je toch horen. Maar dan met een paar strijkers of piano erbij. Of zelfs op piano werden hele symfonieën gespeeld. Of dubbelhandig piano, dat soort dingen. Dan had je toch die muziek, want dan hadden natuurlijk geen geluidsdragers. Dan hadden ze toch hun Beethoven en hun Brahms. En hun... Ja, dus de kamermuziek was gewoon het medium, zoals wij nu allemaal natuurlijk al die middelen hebben om meer muziek te horen dan normaal. Want zo'n symfonieuitvoering, ja, dat was niet meer dan één keer per week. Het was een hele organisatie natuurlijk. Om daar 110 mensen op het podium te krijgen. Je moet ze allemaal maar zien te krijgen. Je moet kunnen betalen. Die zaal moet vol. En dat zijn gewoon heel andere aanpakken voor nodig.
1: Was het nog in Mendelssohn's tijd dat de eerste wasrollen en zo geluidsdragers begonnen?
0: Ik denk dat net niet, maar Edison, nee, Edison was wat later.
1: Maar dat was natuurlijk ook geen kwaliteit.
0: Nee,
1: ik bedoel,
0: nee.
1: Er was niks te evenaren dan het live.
0: Eigenlijk. Nee, natuurlijk.
1: Nog steeds, maar...
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, die wasrollen was ook een beetje in plaats van een piano.
1: Ja.
0: Ja, dan lijkt het ook het meest op, hè? Nee, zo'n symfonieorkest kan je natuurlijk alleen maar met hele goede digitale middelen momenteel.
1: Ja.
0: Dat kan je vervangen met de prachtige installatie, met hele grote boxen en zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb een tijdje in een koor gezongen.
0: Ja.
1: Het Hilversums gemengd koor.
0: Mm-hmm.
1: Het is inmiddels ter ziele, omdat ik was bas, maar er waren geen mannen meer die...
0: Geen tenoren.
1: En ja, het liep allemaal af. Maar daar hadden we op een gegeven moment een uitvoering van Laudation. En dat is opus 73 van Mendelssohn.
0: Ja.
1: En het grappige is dat onze instudeerder, hoe noem je dat?
0: De Rieges.
1: Pianist.
0: Oh, pianist, ja.
1: De pianist, die speelde dus de partij van de horns en het orgel.
0: Ja.
1: En dat vond ik op zich al heel erg mooi. Ik heb nooit een uitvoering gehoord met piano. Maar ik wil er een stukje van laten horen van oorspronkelijke... Stuk.
0: Het is natuurlijk vooral een koorstuk. Ik denk met wat orkest, maar ja, begint met horns.
1: En dat speelden ze op de piano.
0: Ja, tuurlijk. Dus grappig, hè? Ja.
1: Waanzinnig.
0: Ja. Dit lijkt wel Wagner, dit. Het lijkt zo Wagner, dit.
1: Het is heel erg bijzonder hoe dat overgaat in de zang. Zo.
0: Ja. En Mendelssohn heeft wel heel veel religieuze stukken geschreven. Ook voor de katholieke kerk weer.
1: Dat is wel grappig.
0: Ja.
1: Ja. Dit is een religieus stuk.
0: Absoluut. Ja.
1: Maar weer heel anders qua sfeer, hè?
0: Ja.
1: Het is weer zwaarder, het is gewichtiger.
0: Dat is romantiek. Groot en meeslepend, maar ook zwaarmoedig. En,

0: Hier word je al ingepakt, hè?
1: Ja.
0: Het is... Het overkomt je.
1: Ja. Maar dat is echt romantiek. Maar het grote verschil is met... Ja, iets meer dan een eeuw ervoor. Zo lang geleden was het allemaal niet. Met Bach is de schaal. En Bach had 12 jongetjes, 14 jongetjes maximaal. En dit kan door een koor van 200 man, 300 man gezongen worden. Plus een groot orkest. Het is gewoon een totaal andere schaal.
0: Ja. Nou, dat was ook het grootste probleem met dit stuk.
1: Mm-hmm.
0: Omdat de instrumentatie... We hadden dan bij de uitvoering hadden we dan het complete orkest erbij.
1: Ja.
0: En dat overstemde gewoon ons.
1: Ja.
0: Dus we moesten ontzettend hard zingen.
1: Ja.
0: Om er bovenuit te... Dus het was gewoon eigenlijk een ramp om dat goed uit te voeren eigenlijk.
1: Ja.
0: Met, ik bedoel, een groot koor en er zijn maar 3 bassen of zo. Dus daar is het koor een beetje aan te zielen gegaan.
1: Ja, dan is die verhouding niet goed. Tegenwoordig zijn ze ook weer bezig om in die romantische muziek... toch kleiner te werken met kleinere orkesten en minder bezetting. Dat is alleen maar meer geworden.
0: Ja.
1: Dus, more is better, hè? Dat was de romantiek. Mengelberg, die zei die Matthäus-show, die moet je met 1750 mensen doen. Dan pas komt het tot z'n recht.
0: 1750?
1: Ja. Bach had misschien 14 maximaal.
0: Ja.
1: Misschien wel minder, hoor.
0: Dat is ook wel erg, moet ik wel zeggen, arrogant van die Mengelberg.
1: Zonder twijfel.
0: Ik bedoel, de componist die heeft het bedacht voor een handjevol.
1: Nee, hij zei, Bach had het zo gewild, zegt hij.
0: Ja.
1: Dat werd lekker even ingevuld. Ja. Zo had Bach het gewild.
0: Ja, ja.
1: Met 6 contrabassen en een hele mikmak.
0: Ja.
1: Ja.

0: Mendelssohn-droom, de ouverture tot de Midsomernachtsdroom. Ja, ik ben geen Mendelssohn-kenner, dus ik weet niet precies hoe oud hij nou was. Maar hij was behoorlijk jong dat hij dit componeerde en daar ook dus Europa mee veroverde. Het is echt die romantiek, heel subtiel, mooi beginnen. En ineens dan komt dat hele orkest erbij. Dat vonden ze mooi. Daar zaten ze op te wachten. Daarvoor hadden ze die dure kaartjes gekocht. Want die kaartjes van het concertgebouw waren duur hoor. Mm-hmm. Zijn ze nog steeds. Maar
1: ik zat net met te bedenken dat in de tijd van Bach, die had gewoon goede muzici nodig.
0: Ja.
1: Want die waren afzonderlijk van elkaar te onderscheiden in dat orkest.
0: Mm-hmm.
1: Dat waren niet zulke grote orkesten.
0: Nee.
1: Dus als je daar een slechte fluitist in had, dan hoorde je dat meteen.
0: Ja.
1: Maar dit is natuurlijk maal vijf, maal zes anders.
0: Ja.
1: Dus het is echt, ik bedoel, het individu muzikant uit die tijd is gewoon helemaal weg.
0: Nou ja, die is, moet meedoen aan het geheel.
1: Het is het totaal, het geheel, ja.
0: Behalve dan een solist. Daar waren mensen zo gek op. Solo concerten, viool, piano, cello.
1: Omdat je dan weer de diepte hoort van iemand.
0: Van één persoon.
1: Want dit is eigenlijk heel erg gelikt.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja. En het heeft dus weer dat verhaal te maken, waar op een gegeven moment komen de elfjes en de veetjes, komen daar dansen voor je neus.
1: Ja.
0: Dus heeft in de romantiek ontzettend mensen aangesproken.
1: Ja.
0: Ja. Maar zo'n vioolconcert is veel makkelijker in te komen en meegevoerd door, meegesleurd in die gang. Hè?
1: Dan hoor je die emotie ook heel erg, hè?
0: Precies, van de uitvoerder. Ja. En het orkest moet juist één blok zijn. Je mag geen aparte viool horen, dat is niet best.
1: Nee.
0: Hè? Dan mag je er niet meer bij, dan word je uitgegooid. Als je steeds afzonderlijk te horen bent, dat geldt ook al voor de koor waarin jij gezongen hebt.
1: Ja.
0: Als er één iemand zo buiten de maat zingt of dat te horen is.
1: En dat gebeurde.
0: Ja. Je ziet het al voor je, geloof ik, ja.
1: Ja. Nou, dat was voor mij een reden om ermee te stoppen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, dat is het probleem van verenigingen.
0: Mm-hmm.
1: Een vereniging is om je, om samen muziek te maken.
0: Ja.
1: Dus het is ook weer collectief. Dus je kunt niet zeggen van nou, jij mag niet meezingen, want we horen jou te veel verkeerd inzetten.
0: Mm-hmm.
1: Want het is juist de vereniging, kom erbij.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was altijd, en we hadden dan een dirigent.
0: Een
1: spanningsveld. Want een dirigent die legde steeds de lat veel hoger dan dat we aankonden. Dus dat, dat ging fout gewoon.
0: Ah ja, ik snap het. Ja.
1: Ja. Ja. Dus dat, na 3, 4, 5, 6 jaar ben ik daar maar mee gestopt. Want het werd alleen maar slechter. Het werd nooit beter.
0: Ja, dat hoort heel erg bij de romantiek. Dus grotere groepen, die schelden ze anders. En dan één mannetje, vrouwtje tegenwoordig ook gelukkig, die de baas is en de baas speelt. En daar zitten hele goede en aardige mensen tussen. Maar ze zitten ontzettende pestkoppen die schelden en vloeken. Nou ja, we hebben de zaak bij Jaap van Zweden gehad.
1: Ja.
0: Mijn dochter zei altijd, als ik moest spelen met Jaap van Zweden, waren we altijd bang dat hij even ons pakte.
1: Ja, te kakken zitten.
0: Ja. Exact, in een grote groep. Ja. Dat wil je niet.
1: Nee.
0: Maar dat hoort helemaal bij die romantiek. Die grootheid en je moet meedoen aan het collectief. Ja. En je mag niet.
1: Uniformiteit.
0: Uniformiteit, ja. Net zoals in de fabriek.
1: Ja.
0: Het was niet één meneer die een prachtig meubeltje maakte op zijn werkplaats. Nee, de fabriek zorgde voor 30 meubels.
1: En daarom waren die fascisten natuurlijk zo ontzettend dol op die uniformiteit.
0: Precies.
1: Die,
0: ja, die was heilig. Ja. Nee, je mag niet uit de pas lopen. Nou, prachtig muziek van Mendelssohn door zijn vele reizen. Hij kwam heel veel in Engeland. Hè? Was zeer bevriend met de koningin. Is soms zelfs met haar op haar slaapkamer geweest of weer op haar privékamer.
1: Felix.
0: Ja, goed. Een rijke jongen. Hè? Hij zorgde voor de cultuur. Want die zalen in Londen die zaten vol hoor, als zijn muziek gespeeld werd. Zonder mensen voor de rij. Maar toen is dus ook wezen zeilen daar, dat is Noord-Engeland-Schotland, bij de Hybriden, hè, dat is een groepje eilanden, de Hybriden. En daar heeft hij dus die Hybriden-ouverturen over voor geschreven. Hele mooie muziek. En een ervan is, het gaat over een soort van god die daar op zo'n eiland zit. Ik ben daar langs gezeild. Ik ben er niet in geweest. Dat kan ook, geloof ik. Maar... ja. Hoor je het zeilen, het varen, de golven? Heel populair dit.

0: Philip Herwegen.
1: Ja, dat doet hij ook. Concerten bij orkest heel vaak. Of een orkest in België.
0: Dit is Orchestre des
1: Champs-Élysées, ja. Parijs. Die spelen op oude instrumenten. Tijdseigen instrumenten. Ja, mooi. En dat is natuurlijk ook wat bij de romantiek hoort. Dus de muziek probeert de menselijke emotie, ook naar aanleiding van natuurervaringen, om te zetten. Dus dat mensen zeggen, oh ja, ik zit in de schip en ik vaar daar op het prachtige landschap.
0: Dat repeterende aanzwellen, hè?
1: Ja.
0: Het aanzwellen hoor je.
1: Ja,
0: waarschijnlijk een windvlaag.
1: Golven, wind, ja, ja zeker. Ja. Ja, ja.
0: Het schuim.
1: Dat is helemaal mooi, schuim. Ja. Ja. Niet wat je, hoe je dat hoort, schuim, maar schuim is ook meestal bij de kust. Hè? Ja.
0: Nou, in het kielzog.
1: Oh ja, ja, wat, ja. Nou ja. Ja, dan moet je een motor hebben. Ja. Je had het toen nog maar net, mondjesmaat. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ik heb er geen verstand van.
1: Ja.
0: En je vertelde, hij was veel in Engeland?
1: Ja, heel veel in Engeland. En Schotland is dan maatschappelijk het interessantste deel van Engeland. Dus daar is hij dus naartoe gegaan en ging dus zeilen daar. Hij ging niet voor de whisky of zo.

Kijk, dit is muziek die belooft wat. Lieve mensen, er komt wat aan. Dit wordt bijzonder. Het zijn ook prachtige akkoorden, hè?

0: Nou, dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi.
1: Je vindt het mooi. Ja. Ja. Is Bach nou heel ver weg voor jou nu in deze muziek?
0: Ja. Ja. En dat, maar ik,
1: nou, als je naar die strekkers luistert, is het allemaal heel subtiel. Bij elkaar en klein nog.
0: Ja.
1: Kijk, als die blazers erbij komen en het koper zeker, dan wordt het groots en zo.
0: Ja.
1: Maar het is heel geconcentreerd.
0: Ja. Maar ik denk dus dat, kijk, als ik uitvoeringen van Bach zoek en selecteer welke ik dan zal gebruiken om in Geen Das van de Bach te laten horen, dan kun je vrij snel die schikking maken.
1: Ja.
0: Van, nou, ik vind het iets te langzaam of ik vind die solist niet zo mooi, liever anderen. Maar als ik dit dan hoor, ik bedoel, als je drie symfonieorkesten naast elkaar zet, dan is het nog best wel een klus om, om te zeggen van, hey, omdat dat komt door dat uniformiteit. Ik bedoel, dan is het eigenlijk alleen de dirigent die bepaalt hoe de kwaliteit is van het totaal.
1: Ja, en de kwaliteit van het orkest natuurlijk. Maar denk maar aan zo'n programma als Discotable. Het is soms heel moeilijk om die uitvoering uit elkaar te houden. Hebben ze drie uitvoeringen op rij? Nou, soms weten ze wie het zijn, maar heel vaak niet.
0: Ja.
1: Dat is precies wat je zegt, dat is veel moeilijker. Ja. En bij barok, en vooral bij Bach natuurlijk, is het die ene violist, dat hoor je meteen. Of
0: precies.
1: Ja, dat
0: of denk even aan Xenia Lüfler.
1: Ja.
0: Dat hoor je meteen.
1: Nou, ik zou Xenia Lüfler niet zo gauw van Ponsele kunnen onderscheiden, hoor.
0: Nee, nou,
1: ze zitten wel dicht in elkaar aan.
0: Ja.
1: Maar een hoofd zo'n hobootje, dat werkt wel. Dat kan je gewoon mooi onderscheiden,

0: We zijn bijna aan het einde. Ja. Heb jij nog een verzoeknummer?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, we hebben weinig laten horen van de vocale muziek van Mendelssohn. Hoewel hij dus die Matthäus Passion heeft heruitgevoerd. En ook enorm bewerkt. Heel veel van veranderd. Echt ook flink veranderd, hè. Hij schreef dus ook heel veel van die vocale stukken in het Engels. Dus niet de Elias, nee, dat is zijn vertaling die hij later heeft gemaakt van de Elijah. Want die had hij echt voor de Engelse markt gemaakt. Daar is het ook eerst uitgevoerd, de Elijah, het verhaal van Elias. En daarvan is één aria heel erg geliefd geraakt. En dat is A Rest in the Lord. En door een Engelse zangeres, in de jaren 50 hebben we het nu, is die ook heel erg geliefd geraakt in Nederland. Echt heel erg geliefd in, in Nederland was zij ook, Kathleen Ferrier. En dan is het grappige, zij was echt een Bach-zangeres. En dan heeft ze met dit stuk heel veel hart te veroverd. En ja, als ik een paar maten haar hoor zingen, dan moet ik eigenlijk al huilen. Daar ben ik niet de enige in.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Nou.
1: Dit is de tweede keer dat ik het hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet zeggen, bij de tweede keer wenst al iets meer.
0: Mm.
1: Ik, met name mijn beperking zit nu even in de kwaliteit van de opname. Maar dat is natuurlijk een gedateerde
0: opname.
1: Jaren
0: 50,
1: Jaren 50. Maar ik heb nu geprobeerd om me helemaal te focussen. Okay. Ik moet er echt wel induiken.
0: En dat kan ook komen door de timbre van haar stem.
1: Ik vind het ook wel. Ik begrijp dat mensen het mooi vinden. Laat zo zeggen.
0: Maar is het verschil met het erbarmen die nou zo groot?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, ik vind het dus van niet.
1: Jij vindt het van niet.
0: Nee. Natuurlijk wordt het romantisch uitgevoerd. En ook romantisch gezongen. Niet te veel vibrato overigens. Maar het is hetzelfde porté. Het is hetzelfde soort approach als het erbarmendig. Zeker als zij dat dan zingt. Dan is het verschil heel klein. Want ik denk dat je even aan haar stem moet wennen.
1: We hebben wel in het verleden meer gedraaid van Kathleen Ferrier.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Maar ik denk dat het komt bij mij, omdat ik gewoon veel opnames ken.
0: Mm-hmm.
1: En met name selecteer op, ik weet het niet hoor, maar ik heb zoiets van, muziek moet echt naar me toe komen. Het mag allemaal wat sneller. Het mag allemaal wat forser. Mm-hmm. En dit is natuurlijk heel teer en ook nog uit de 50e jaren.
0: Yeah.
1: Ik heb het heel vaak, ik kom vaak uit op Avia Heinis.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, dat is toch weer heel erg gedateerd. Dat is best heel mooi.
0: Ja.
1: Als ik het dan wil combineren met andere stukken, dan is het wel heel duidelijk breuk in mijn voortgaande lijn, zo gezegd. Mm. Maar ja.
0: Nou, Avia Heinis en Cassiveri zijn haast inwisselbaar.
1: Ja. Er was ook een, geen zelfde rivaliteit, maar het is wel een.
0: En ze waren aan elkaar gewaagd, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan is Cassiveria als ware nog romantischer, nog meer emotionerend. Het komt echt, het raakt het hart meer. En al die helderheid van die barok, die is ver weg. Dat is die directe approach van.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel. Dus nu haast twee eeuwen later.
1: Precies, ja. Het
0: moet Bach echt gaat dood in 1750 en dit is 1950, dus 200 jaar later.
1: Ja. Nou, Govert-Jan, dit was dan ons korte uitstapje naar Mendelssohn.
0: Ja, even dit prachtig stuk als bekroning van de hulde aan Mendelssohn.
1: Ja.
0: Waar Thijs Bonger ons is in voorgegaan.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Mooie bekroning en jij ook, bedankt.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: 19 Splendor-muzici die allemaal betrokken waren bij de viering van het 12,5-jarig jubileum van Splendor in Amsterdam. Felix Larman.
2: Het is gewoon zo'n gaaf verhaal dat dit is gelukt, hè? En ik merk wel dat ik graag die spirit die er in het begin was, dat ik die graag doorgeef. En dat het lukt, dat kan, het is toch, ja, dat is gewoon geweldig.
1: Julia Hartig.
3: Ik heb zoveel geleerd dankzij dat ik hele snelle concerten heb gemaakt met zoveel andere genres en zoveel muzici die anders muziek maken dan alleen maar classical music.
1: Jan-Willem Boljet.
4: Het feit dat er zoveel verschillende muzikanten bij elkaar zitten, dat we een eigen ruimte hebben waar we mogen doen en laten wat we willen. De energie en het bruisten vanaf het prille begin. Het was aanstekelijk. Hartverwarmend wel.
1: En Le Bourge.
5: Dat is een diep geloof van mij. Zo breed mogelijk participatie is voor mij heel belangrijk. En ik zag Splendor als een kans om te zien hoe dat zich af zou spelen.
1: Michiel Beitner.
6: Open om te kijken en te luisteren naar andere soorten van muziek, andere vormen van samenspelen, andere manieren van presenteren, contact met het publiek is heel erg belangrijk. En dat vind ik iets wat Splendor juist ook heel erg aantrekkelijk maakt.
1: Renske Vrolijk.
7: Het feit dat je al die faciliteiten tot je beschikking hebt, dat je zelf dingen kunt bedenken en dat kunt realiseren, is waanzinnig. Je moet het zelf doen en je moet het ook zelf willen doen en je moet het ook zelf durven doen. En als je het niet weet, zijn er altijd mensen die het weten en je willen helpen.
1: Santiago Sime de Villa.
8: Ik hou van muziek van tango enzovoort, maar ik vind het nog beter om ook allerlei andere muziek te spelen. Ik ben zeer aangetrokken tot klassieke barokmuziek, maar ook jazz. Mm-hmm. En dit was een plek waar dat moet hier gebeuren.
1: Nula McKenna.
9: Splendor maakt vooral ruimte voor misschien onontdekte kwaliteit van mensen of voor het uiten van creativiteit, dromen en ideeën. En dat onderliggend gevoel, ja, dat maakt Splendor voor mij echt heel bijzonder.
1: Miro Petkov.
10: That's the nice thing, place like Splendor. It's so important because it's like a laboratory. And people can be part of it, the audience can be part of what's happening, you know. Mm. And I find it beautiful and important. More than beautiful, I find it important for the art.
1: Matthijs van der Woerd.
11: Of dat stuk van Renske Vrolijk bijvoorbeeld, dat is al geschreven voor een concert van een tijdje terug. Nou, daar was toen geen plek voor. Dus dat ligt op de stapel. En dan denken we, ja, maar dat moet nu potverdomme dus eindelijk in wereldpremière gebracht worden. Dus het gaat een beetje zo. Ja.
1: Thomas Mermel.
12: En Splendor, die was een soort van permanent doorvloeiende verwisseling van verschillende mensen, waar ik niet zo gauw in aanraking zou mee komen en uiteindelijk heel mooie dingen mee samen kon maken.
1: Dave Katz.
13: Voor mij is het een tijdperk, bijna 24 jaar in Nederland. Dus half van mijn tijd is Splendor bestaat. Ik vind het een van de beste ideeën dat ik ooit meegemaakt hier in Nederland. Het is echt super.
1: Francine Schatborn.
14: Ook die uitdaging. Ik dacht echt aan, dat is een goede uitdaging voor mij. Want dan word je niet lui. Je moet altijd blijven nadenken. En je moet in ieder geval het ledenconcert doen ieder jaar. Maar je speelt ook op de ledenconcerten van de anderen. En ja, en af en toe iets nieuws doen met een commissieconcert.
1: Anthony Barishevsky.
15: I felt very big support to me and to what I'm doing. And to my family, to Ukraine in general. And I think it's what we all need in our society. Being together, being supportive, being open and being just kind to each other.
1: Bart de Vrees.
16: Ja, hier heb je gewoon ook meteen een concertzaal en publiek en een netwerk van mensen, muzici. Het is echt een leuke plek om van alles te doen.
1: Sarah Jeffrey.
17: Als blokfluitist ben je sowieso gewend aan gewoon zelf je eigen dingen opzetten en je eigen pad moeten maken. Maar hier kan ik echt een plekje vinden en een soort basis. En eindelijk is er een plek waar ik wel bij pas.
1: Oene van Geel.
18: Hoe leuk dat zoveel mensen samenkomen uit zoveel disciplines. En ook een eigen gebouw waar we in samenwerking met andere Splendor-muzici van alles kunnen doen. Je kan er je eigen concerten doen en concerten van andere hosten.
1: Vasile Nedia.
19: Thuis zijn, thuisgevoel. Dat thuisgevoel, familiegevoel, maakt het inderdaad dat het als fundament, basis van nieuwe inspiratie, nieuwe muziek, nieuwe combinatie van stijlen. een nieuwe manier van communiceren.
1: Dat was de stem van Vasile Nedia, een van de 19 Splendor-muzici betrokken bij de viering van het 12,5-jarig jubileum van dit bijzondere muzikantenclubhuis in Amsterdam, Splendor. Alle 19 komen ze aan bod in deze en de volgende aflevering van de podcast Muziekmakers der Nederlanden.

0: Splendor is een muzikantenclubhuis in Amsterdam. Met die bondige omschrijving wordt een hele wereld samengevat die je kunt vinden aan de Nieuwe Uilenburgerstraat, hartje Amsterdam. Gevestigd in een voormalig badhuis dat werd gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Met de stijlkenmerken van de Amsterdamse school. De voormalige mannen- en vrouwenbadlokalen zijn inmiddels verbouwd tot een concertzaal voor een publiek van pakweg 80 mensen en een wat kleinere zaal waar 40 mensen in kunnen en een prachtige zolder die wordt gebruikt voor repetities, meetings of kleine concerten. En niet te vergeten, er is een gezellige bar en er zijn ook in de kelder kantoor- en werkruimtes. Het idee voor Splendor kwam van een groep ondernemende muzici, componisten en kunstenaars. Die hadden een plan in 2010. Investeren in een plek waar alles mogelijk is. Een muzikaal laboratorium waar kunstenaars elkaar en hun publiek ontmoeten en inspireren. En in september 2013 opende Splendor dan haar deuren voor muziek en publiek. Splendor richt zich niet op één bepaalde muziekstijl. Het spectrum gaat van klassiek naar jazz en van westerse naar oosterse muziek. Muzici en publiek gaan door dezelfde deur naar binnen en ze treffen elkaar in dezelfde bar. Er zijn concerten, maar er zijn ook openbare repetities, masterclasses, workshops en activiteiten voor kinderen. Goed om te vermelden, voor een tientje per maand kun je lid worden en dan kun je gratis naar de 50 ledenconcerten en je krijgt korting op de overige concerten. Splendor wordt gerund door 54 professionele topmuzici uit alle hoeken en gaten van de internationale muziekwereld. De Splendor-muzici investeerden allemaal mee. Ze geven minimaal één keer per jaar een concert voor de Splendor-leden en ze werken mee bij grotere evenementen. In de aanloop naar de viering van het 12,5-jarig bestaan van Splendor sprak ik met een aantal van die muzici. Ze kwamen daarnet alle 19 al even langs. Felix Snarman is een van hen. Hij is jazzdrummer. Misschien ken je hem wel van de bekende band Brut. Hij geeft les aan het Conservatorium van Den Haag en hij organiseert het festival Jazzfest Amsterdam. Felix, hoe lang ben jij eigenlijk al bij Splendor betrokken?
1: Echt betrokken ben ik sinds eind 2018. Mm-hmm. Daarvoor kende ik Splendor wel al goed, dus voelde me hier al redelijk thuis.
0: Hebben mensen je gevraagd of was dat een sollicitatie?
1: Ik heb gesolliciteerd. Op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien kan ik wel iets toevoegen. En in die tijd werkte het nog zo dat iedereen het hele jaar rond een applicatie mocht insturen. En dat had ik een keer gedaan met ideeën. En op een gegeven moment werd ik gewoon opgebeld van, zullen we eens een keer gaan praten?
0: Want wat maakt het voor jou aantrekkelijk om te kijken of je iets met Splendor kon doen?
1: Nou, zoals je weet ben ik niet alleen maar muzikant, maar organiseer ik ook nogal dingen. En dat is natuurlijk iets wat in Splendor gewoon bij uitstek gewoon gebeurt. In eerste instantie op artistiek vlak natuurlijk. Maar ja, alles daaromheen moet ook geregeld worden. En dat is natuurlijk dan ook meteen het geboorteverhaal van de hele club. Ja, dat sprak me natuurlijk enorm aan. Hmm. Ik vind het nog steeds echt een geweldig verhaal. Ja. Ik geef zelf les nu in Den Haag aan het conservatorium. Ik heb daar ook een elective, dus een keuzevak. Waar we eigenlijk gewoon het Splendor-idee omarmen. Hè, met studenten van alle afdelingen. Waar we gewoon de muziek benaderen op een manier zoals we het hier ook doen. Namelijk heel globaal, heel holistisch vanuit alle genres. Of juist beyond alle genres, zou je kunnen zeggen. Maar waar we ook dan concerten geven, waar dan ook gewoon heel duidelijk wordt, ja, de hele organisatiestructuur en alles wat we doen, wij moeten alles zelf doen. En dat is ook deel van die elective, weet je. En eigenlijk elke keer als ik weer het verhaal vertel van Splendor, krijg ik toch wel bijna weer zo'n goosebumps, omdat het is gewoon zo'n gaaf verhaal, ja. Dat dit is gelukt, hè. En hier binnen de club hebben we natuurlijk ook wel soms discussies hoe dat is voor de mensen die letterlijk hier nog de muren stonden te verven in het begin. Hè, waar je gewoon echt fysiek mee hebt gebouwd misschien zelfs. Ik merk wel dat ik graag die spirit die er in het begin was, zover ik hem kan omarmen hè, of begrijpen, dat ik die graag doorgeef. Omdat ik het echt zo'n ongelooflijk goed verhaal vind. En zo'n enorme actie. En dat het lukt, weet je. Ook financieel uiteindelijk natuurlijk. Dat kan. Het is toch, ja, dat is gewoon geweldig.
0: Ja, en de crux van die spirit is eigenlijk, als je wilt dat iets gebeurt, doe het dan gewoon zelf.
1: Dat moet je gewoon doen. Precies, dat is het, ja. En tuurlijk, er zijn altijd initiatoren nodig. Er zijn altijd, ook is het een collectief, er zijn altijd kaarttrekkers nodig. Of dat nou een idee voor een concert is, of dus überhaupt een idee voor Splendor. Mm-hmm. Weet je, je hebt altijd mensen, maar op een gegeven moment heb je wel zoveel mensen mee, dat collectieve idee dan toch ook weer zich eruit kristalliseert. En dat is ook wel mooi. En het is soms enorme chaos. En iedereen mag natuurlijk ook van alles zeggen en inbrengen. En dan is het soms ook maar de vraag wie pakt het dan op? En wie neemt nou de verantwoordelijkheid en bewaakt echt de deadline of wat het dan ook is? En dat is soms een uitdaging. En bij zo'n grote groep is het natuurlijk een enorme uitdaging. Maar wat ik zo fascinerend vind is in die jaren dat ik er nu bij ben, dat het toch ook altijd lukt. Mijn rol als slagwerker is dan ook zo dat het soms bij sommige dingen ook wel nog spontaan, niet op het moment tijdens het concert, maar spontaan bij de voorbereidingen, dat we ook nog gaan kijken waar is het leuk om bijvoorbeeld echt letterlijk drums nog in te gebruiken of waar niet. Maar dat is dus echt heel erg de Splendors. Hè?
0: Is dat het kenmerk van Splendor wat jou betreft?
1: Nou, het kenmerk zou ik niet zeggen, maar kijk, als de bedoeling is dat wij iets doen waar een grote groep van het collectief bij betrokken is, dan wil je

Zo klonk Time Poetries van Carlos Geddes. Tot zover deze aflevering van Ongehoord, die vandaag werd samengesteld door Luc Nijs.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

Hey, yeah.

Shit, my life, I've been killing my fuck, credit, get high off.

Pasta.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اوه بغيت قلب بيت، بغيت قلب بيت المغرب، المغرب وما بيت الطيران.

Beautiful.

0: حدود حبالك
1: ولكن يعني. دراع ايوه بس زوينه. لا اخويا

Goedemorgen. U luistert naar de concertzender met het programma De Ochtendeditie. Tot 10 uur hebben we weer een gevarieerd programma voor u samengesteld met bekende en minder bekende muziek uit verschillende windstreken en in uiteenlopende genres. We beginnen het programma vandaag in Zweden. Eerst in de klassieke periode en daarna in de barok. Jozef Martin Kraus werd weliswaar in Duitsland geboren, maar hij werkte een flink aantal jaar aan het hof van de Zweedse koning Gustaf III. Kraus werd overigens maar 36 jaar oud. U hoort nu zijn strijkkwartet opus 1 nummer 6 in G groot, uitgevoerd door een kwartet dat naar hem genoemd is.

Dat waren de Lieder der Großmutter, opus 27 van Robert Volkmann. Ze werden gespeeld door de Armeense pianist Levon Avagian. En daarvoor speelde hij de pianosonate in C klein, opus 12 van Volkmann. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Deze week hoort u in dit programma elke dag een wat onbekender werk van Antonín Dvořák. En dat wordt dan gevolgd door een werk van een van zijn vele leerlingen. Van Dvořák zelf hoort u nu het terzetto voor twee violen en altviool. Het wordt gespeeld door leden van het Prazak-kwartet.

U hoorde Antonín Dvořáks Terzetto opus 74 in C groot, gespeeld door leden van het Prazak-kwartet. De bekendste leerling van Dvořák is waarschijnlijk violist en componist Jozef Zoek. Hij kwam veel bij Dvořák thuis en trouwde met een van zijn dochters. U hoort zometeen twee vroege werken van Zoek. Eerst zijn ballade voor viool en piano uit 1890, met als violist zijn gelijknamige kleinzoon. En daarna klinkt zijn dramatische ouverture opus 4.

Dat was als laatste de dramatische ouverture opus 4 in A klein van Jozef Zoek. Het Praag Symfonieorkest stond onder leiding van Peter Altrichter. Daarvoor hoorde u de ballade voor viool en piano in D klein, gespeeld door violist en kleinzoon Jozef Zoek en pianist Jan Panenka. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. De volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl of in de app. Op die website vindt u ook informatie over hoe u de Concertzender kunt steunen. Dat kan door vriend te worden, maar ook door een eenmalige donatie of een periodieke schenking. U kunt de Concertzender zelfs opnemen in uw testament. Met elke soort bijdrage helpt u ons onze bijzondere programma's te blijven uitzenden. In de ochtendeditie gaan we verder met de serenade voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn uit 1928 van Julius Röntgen. Hier is het Uiterpe Blaasquintet.

Dit was de vioolsonate opus 12 nummer 2 van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Alina Ibragimova viool en Cédric Tibergen fortepiano. Het komt van hun door het label Bies uitgebrachte cd, het eerste deel van een cyclus die uiteindelijk alle 10 de vioolsonates moet gaan bevatten. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor een nieuwe uitgave van het label Ramé met muziek van vader Johann Sebastian Bach en zijn zonen Carl Philipp Emanuel en Wilhelm Friedemann. En de muziek wordt gespeeld door het ensemble Le Caravanserai van en met klavecinist Bertrand Guillère, die hier samenwerkt met de violiste Sophie Gent en traversospeler Frank Teuns. Op de cd wordt de reis verbeeld die Johann Sebastian Bach in 1747 naar Potsdam ondernam, waar hij zijn zoon Carl Philipp Emanuel bezocht, die aan het hof werkte van Frederik de Grote. Ook Wilhelm Friedemann Bach speelde in die periode een belangrijke rol in het leven van zijn vader. Bachs bezoek aan Potsdam zou leiden tot een van de beroemdste werken uit de muziekgeschiedenis, Das Musikalische Opfer. Naast een aantal delen uit die magistrale verzameling muziek zijn op de cd ook andere werken van Bach vastgelegd en van zijn beide zonen, waardoor een fascinerend beeld ontstaat van drie componisten die weliswaar elk hun eigen weg insloegen, maar tegelijk onmiskenbaar met elkaar verbonden bleven en dat levert een prachtig programma op. Om dat te illustreren kunt u eerst luisteren naar een driestemmige ricercaar uit Das Musikalische Opfer, Bachwerkenverdeling 1079. Vervolgens naar een zelden uitgevoerd werk van Wilhelm Friedemann, zijn trio voor fluit en klavecimbal, waarvan slechts het eerste deel bewaard is gebleven, een allegro. En dan naar een driedelig trio voor obligaat klavecimbal en viool, dat Carl Philipp Emanuel schreef op 17-jarige leeftijd. Hier zijn de leden van Le Caravanserai.

U hoorde van Johann Sebastian Bach en Richard Carr uit Das Musikalische Opfer. Daarna van zijn zoon Wilhelm Friedemann een bewaard gebleven openingsdeel van een trio voor traverso en clavecembal. En van Carl Philipp Emanuel een trio voor clavecembal en viool. Voor de uitvoeringen tekenden Le Caravanserai met Frank Teuns traverso, Sophie Gent viool en Bertrand Guillier speelde het clavecembal. Meer informatie over de door het label Rabé uitgebrachte cd leest u op de speellijst van deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial op de website van de concertzender. Aan de hand van een nieuwe uitgave van het label Harmonia Mundi blijf ik graag nog even bij u met Johann Sebastian Bach. Met een nieuwe cd van het ensemble Les Arts Florissants. Onder leiding van Paul Agnew wordt muziek van Bach gebracht uit de periode dat hij werkzaam was aan het hof van vorst Leopold van Anhalt-Köthen. Komende uit Weimar trad hij daar in 1717 in dienst en naar verluid kende hij daar zijn gelukkigste periode als componist. En dat had zeker ook te maken met het feit dat de vorst niet alleen van muziek hield, maar die ook begreep. Zo stelde hij Bach een uitzonderlijk ensemble van beroepsmuzici ter beschikking en tijdens zijn jaren in Köthen ontstonden tal van meesterwerken die vandaag de dag nog steeds tot de kern van het barokrepertoire behoren. Waaronder bijvoorbeeld de 4 orkestsuites, de 6 Brandenburgse concerten en een feestkantate die Bach schreef voor de 28e verjaardag van zijn beschermheer vorst Leopold. Van al deze werken is het 5e Brandenburgse concert misschien wel het meest revolutionaire. Wat begint als een concerto voor traverso, viool en orkest verandert gaandeweg in een triomf voor het clavecembal. Volgens de toelichting in het cd-boekje trekt Bach het instrument uit zijn traditionele begeleidende rol en maakt hij het tot een waar hoofdpersoon van het stuk. Vooral de beroemde cadens in het eerste deel geldt nog altijd als een van de meest gedurfde muzikale experimenten van de 18e eeuw. U kunt luisteren naar het openingsdeel, het Allegro, uit het 5e Brandenburgse concert in D groot. Het wordt uitgevoerd door Les Arts Florissants en dat staat onder leiding van Paul Agnew met Serge Saita, die de solopartij voor de traverso voor zijn rekening neemt, en Beatrice Martin, die het clavecembal bespeelt.

Zo klonk het openingsdeel van het vijfde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Les Affligeants, dat onder leiding stond van Paul Agnew. Het komt van een door Harmonia Mundi uitgebrachte cd met muziek uit de periode waarin Bach werkzaam was in Anhalt-Köthen. Harmonia Mundi bracht van Les Affligeants onlangs ook een cd uit met twee missen van Franz Josef Haydn. Naast de Missa Brevis is op die cd ook de harmoniemesse vastgelegd. Haydn schreef deze mis in 1802 op 70-jarige leeftijd als afsluiting van een reeks missen die hij componeerde voor de naamdagvieringen van prinses Maria Josefa Hermenegilde Esterhazy. Het werk dankt zijn latere bijnaam aan de rijke bezetting van de blazers. De harmoniemesse wordt vaak gezien als een samenvatting van alles wat Haydn als kerkmuzikus had bereikt. Het werk bezit grandeur en feestelijkheid, maar wat vooral treft is de vanzelfsprekendheid waarmee de componist geloof, schoonheid en levensvreugde weet samen te brengen. Vooral in het slotdeel, waarin het Agnus Dei uitmondt in een stralend Dona Nobis Pacem, bereikt Haydn een indrukwekkende combinatie van eenvoud en kracht. Zoals gezegd worden de missen uitgevoerd door Les Affligeants, dat nu onder leiding staat van William Christie. Hij werd met zijn ensemble en de vocalisten Melissa Wild, sopraan, Beth Taylor, mezzosopraan, Bastien Rimondi, tenor en Andreas Wolf, bariton, de grenzen tussen het sacrale, het dramatische en het concertante volledig te doen vervagen. Als laatste voorbeeld hoort u de slotdelen van de mis te beginnen met het Sanctus en eindigend met het Agnus Dei.

Tot besluit van deze laatste Sound the Trumpet Strike the Vial voor de vakantiemaanden juli en augustus, waarin u herhalingen kunt beluisteren van het afgelopen seizoen, klonken uit de harmoniemessen van Haydn de delen Sanctus, Benedictus en Agnus Dei in de uitvoering door Les Arts Florissants, dat onder leiding stond van William Christie. Op de door Harmonia Mundi uitgebrachte cd is ook vastgelegd Haydn's Missa Brevis, Hoboken 22 nummer 7. En met deze muziek van Haydn kwam er een einde aan de aflevering van vandaag. Ik wens u een mooie zomer toe. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Welkom bij De Wandeling, dit is de Concertzender. In de uitzending van vanavond luisteren we naar Schumann en Mendelssohn, maar niet naar Robert en Felix. Vanavond staan Clara en Fanny centraal. We openen het uur met het pianotrio in D-klein van Fanny Mendelssohn. Zij schreef dit trio aan het einde van haar leven, in 1846, als verjaardagscadeau voor haar zus Rebecca. Het is een werk vol energie en beweging, met vanaf het begin een virtuose pianopartij die een stuwende rol op zich neemt. Daarbovenuit treden de viool en de cello in dialoog en zang. Kamermuziek in de geest van de Duitse romantiek, maar met een heel eigen urgentie. Er zit iets geduldigs, ongeduldigs in dit trio, alsof Fanny Mendelssohn nog één keer haar stempel wil drukken. Alsof zij de ruimte opeist die haar tijdens haar leven maar beperkt werd gegund. Vaak in de schaduw van haar beroemde broer Felix. U hoort het pianotrio in D-klein, opus 11 van Fanny Mendelssohn, in de uitvoering van The Nash Ensemble.

U hoorde Chanson et Danse van Vincent Dandy voor 6 blazers door het Viotta Ensemble, het kamermuziekensemble van leden van het Concertgebouworkest. Het Divertissement van Albert Roussel werd in 1906 gecomponeerd door de beroemde Société Moderne des Instruments Avant. Sommigen beschouwden het als een modern werk dat al trekken van Stravinsky in zich verborg. Anderen noemden het een fijn, modern Frans stuk, maar met weinig grootse muzikale ideeën. Het Divertissement van Roussel is in de loop van de 20e eeuw een van de steunpilaren van het blazersrepertoire geworden. Luistert u naar dit stuk voor blaasquintet en piano door het Viotta Ensemble.

U hoorde het bekende divertissement voor blaasquintet en piano van Albert Roussel door het Viotta Ensemble, bestaand uit Emily Benen, fluit, Jan Spronk, hobo, Jacques Meertens, klarinet, Vons Verspaandonk, hoorn, Gustavo Núñez, fagot en Frank van der Laar, piano. Tot slot van deze uitzending van Radio Romantica kunt u gaan luisteren naar de Suite Persane van André Caplet. De Société Moderne des Instruments Avant had met dit werk een hit in huis. Het Parijse publiek was dol op de exotische titels van de delen en het gebruik van aan Oosterse muziek gelieerde toonladders. Daarbij kon men zich wanen tussen de dansende geesten, extatische fakirs en erotische fantasieën. Luistert u naar de Suite Persane voor een dubbelblaasquintet van André Caplet. U hoort het Viotta Ensemble onder leiding van Misha Hamel en er zijn 3 delen.

U hoorde de Suite Persane voor dubbel blaasquintet van André Caplet door het Viotta Ensemble, dit keer bestaand uit Emily Benon en Rien de Rede fluit, Jan Spronk en Jan Kouwenhoven hobo, Jacques Meertens en Hein Wiedijk klarinet, Jaap van der Vliet en Sharon Saint-Onge hoorn en Gustavo Núñez en Jos de Lange fagot. De dirigent was Misha Hamel. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma vanavond werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag dames en heren. Het is 1 uur geweest tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de concertzender. Het werkdagelijks programma met muziek vooral van Johann Sebastian Bach de laatste tijd. Deze week hebben we weer heel veel mooie cantates. We gaan luisteren naar een prachtige dialoogcantate, namelijk BBV 32. Liebster Jesu, mijn verlangen. Nou, u hoort het al, liebster en verlangen. Het is in feite een erotische tekst. Het gaat om een duet, een pas de deux voor twee stemmen. Voor sopraan en bas is dat meestal. Het is een mooie cantate, we hebben er een mooie uitvoering van, heel boeiend. Namelijk met de soliste Hanna Blazikova, sopraan, en Dominique Werner bas. Samen met het kleine rolspelende orkest, het Kirchheimer Bachconcert, onder van Alfredo Bernardini. Die kennen we vooral van zijn blaas. CD's, blaasuitvoeringen van Bach. En zijn dochter is een tijd concertmeester geweest bij Gardiner.

Dat was het ballet La Valse van Maurice Ravel. Zoals dat vol overgave en jeugdig enthousiasme tot klinken werd gebracht door het Boston Philharmonic Youth Orchestra. Hierna was het tijd voor het hoofdwerk van de avond, de 9e symfonie van Gustav Mahler. In 1912, het jaar waarin het werk in Wenen in première ging, schreef collega-componist Alban Berg over deze groot opgezette vierdelige symfonie het volgende. Het eerste deel is het meest geweldige wat Mahler ooit schreef. Het drukt een ongelooflijke liefde uit voor deze aarde. Het verlangen om erop vreedzaam te leven, om van de natuur tot in haar diepste diepte te genieten, totdat de dood komt. Bergs leerling Theodor Adorno beschouwde Mahlers negende als het startpunt van de moderne muziek. De Nederlandse première, die werd verzorgd door Willem Mengelberg, vond plaats in 1918 in het Amsterdamse Concertgebouw. Een eeuw later, op 26 juni 2018, klonk de symfonie daar opnieuw en naar die uitvoering kunt u nu gaan luisteren. De Britse dirigent Benjamin Zander leidt het Boston Philharmonic Youth Orchestra.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

0: lips could move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken, I could tell you.
1: Hartelijk welkom bij Great American Songbook. Ik ben Ineke Heidegger. En we gaan luisteren vandaag naar Jerome Kern II in de serie De Grote Vijf in de 21ste eeuw. Opnames vanaf 2000, onze 21ste eeuw. Natuurlijk van de songs van deze componist die in de 19e eeuw werd geboren. In 1885 was dat. En het zijn in dit geval allemaal vocale opnames, zeg ik even ten overvloede. Want er zijn natuurlijk ook nog van deze stukken heel veel instrumentale opnames gemaakt. Net als bij de vorige aflevering zal ik een korte levensbeschrijving achter de tracklist in de gids zetten. De gids van de concertzender. En we waren gebleven in 1933, was het laatste stuk van de vorige aflevering. Dus we gaan door in 1934. En dan is er een film die heet Swing Time. Een leuke film, nog steeds leuk om naar te kijken. Met Fred Astaire en Ginger Rogers. En de muziek daarvoor werd geschreven door Dorothy Fields. En ik vond maar liefst vier van de songs uit die film na 2000 opgenomen. Vanaf 2000 moet ik zeggen. A Fine Romance is het eerste. Want die opname is uit 2000 van Stacey Kent. Het album heet Let Yourself Go. En zoals altijd speelt ook haar echtgenoot Jim Tomlinson daarop mee. Die is saxofonist en clarinetist. En daarna I Won't Dance. En dat staat op Impressions of Ella van Robin McKellen. En ze doet dat in duet met Kurt Elling. En de pianist daar is Kenny Barron. A Fine Romance, I Won't Dance.
2: A fine romance with no kiss.

0: to keep you guessing. À la prochaine.
1: À la prochaine. That's the next time.
0: Oui, c'était très sympa, mais au revoir.
1: It was nice, but goodbye. That's a little social schizophrenia right there.
0: You know.
1: I guess any way you slice it.
2: I won't dance.
3: Ja, reuze leuke opname. Theater. En wat heeft Robin McKellen een fantastische Franse uitspraak. We gaan door met toch twee stukken uit Swingtime. The Way You Look Tonight. Dit is Cassandra Wilson op een album Coming Forth by Day. Bijzondere bezetting. Orgel, banjo, basklarinet en trio. En dan strings erbij van Van Dyke Parks Orchestra. Beetje broeierige sfeer. Heel bijzonder. En dan een stuk Pick Yourself Up. Gregory Porter zet het op Nat King Cole and Me. In de film zingt Ginger Rogers dat omdat Fred Astaire zich heeft aangemeld als leerling. Omdat hij natuurlijk een oogje op haar heeft en steeds valt. En dan zingt zij, pick yourself up, dust yourself off and start all over again.

Gregory Porter, heerlijk. En dat fantastische arrangement voor dat orkest is gemaakt door Vince Mendoza, die er dan ook voor de band stond als conductor. 1935, een song I Dream Too Much, waar Dorothy Fields, net als voor de andere stukken net waar we naar hebben geluisterd, de lyrics van heeft geschreven. Ook weer in een film zat dat, die hetzelfde heette trouwens. Een Canadese gitarist en trombonist die ook lekker kan zingen. George Evans heet hij. En de albumtitel is Movie Songs en is uit 2004. En dan uit 1937 is The Folks Who Live on the Hill, waar Oscar Hammerstein de lyrics voor schreef. En dit is Claire Teal, een Engelse vocaliste. At Your Request heet het album. En ze wordt begeleid door een flink aantal landgenoten, de muzici die allemaal terug te vinden zijn in de gids. I Dream Too Much and The Folks Who Live on the Hill.

De laatste Monk-liefhebber is pianist Fred Hirsch. Fred Hirsch is ook een eigenzinnig figuur die altijd zijn eigen signatuur zet op muziek van anderen. Grappig is dat hij zijn eigen verfijnde elegantie loslaat op de hoekige muziek van Monk. Maar hij is ook niet bang van een experiment hier en daar. Soms kleurt hij de melodie van Monk in met veel eigen akkoorden, maar het blijft logisch aanvoelen en klinken. Zijn vermogen polyfoon te denken in melodie en ritme is verbazend. Vooral in Evidence is hij echt onafvolgbaar en zeer vloeiend. U hoort de stukken Let's Cool One en Evidence.

We gaan zo het laatste stuk draaien, maar ik wil u graag bedanken voor uw aandacht. Dit was Jazz Piano voor de Concertzender en World of Jazz. Presentatie Robert van Meulen, techniek Marco Wensveen. Tot volgende maand. En nu draaien we het stuk In Walk But, gespeeld door Fred Hirsch.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Bij de Tijds. Aanstaande juni vindt voor de derde keer de Dag van de Componist plaats. Door het hele land zal er volop nieuwe muziek van levende componisten klinken. Bijzondere aandacht is er voor de stadscomponisten. In Bij de Tijds nemen we daar een voorschot op. Vorige maand klonk muziek van Renske Vrolijk, stadscomponiste van Almere. Vandaag is het de beurt aan Yannis Kyriakides, die met zijn muziek Amsterdam vertegenwoordigt. De geboren Cypriot Kyriakides won in 2000 het Gaudiamus concours. Sindsdien duikt hij zeer regelmatig in onze archieven op. We laten het komende uur drie van zijn werken horen. Om te beginnen hoort u twee werken uit het begin van zijn carrière. Op een concert uit 2001, gewijd aan hedendaagse clavecimbalmuziek, klonken zijn werken Hidat Horizon voor clavecimbal solo en Affectio voor clavecimbal en zang.

We hoorden het eerste strijkkwartet in A klein van Béla Bartók door het Aretusha Kwartet. En dan gaan we in Concertcenter Live Nieuw Klassiek verder met werk dat werd uitgevoerd op 14 augustus 2024, dit jaar dus, tijdens het Delft Kamermuziekfestival. U gaat luisteren naar de sonate voor twee piano's en percussie, ook van Béla Bartók, in een uitvoering door Mariana Shirinyan, Nino Gvatze en Joey Marijs en Niels Meliefste.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de sonate voor twee piano's en percussie van Béla Bartók door Marianna Shirinyan, Nino Kvatse, Joey Marijs en Niels Meliefste. Na deze sonate van Bartók kunt u gaan luisteren naar een wat ouder romantisch werk, namelijk het strijkkwartet nummer 6 in F klein, opus 80 uit 1847 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het festival kent sinds enkele jaren de Delft Festival Academy. En deze academie is bedoeld als een intensief begeleidingstraject waarbij de jonge talenten tijdens het festival 2 dagen zij aan zij spelen met internationale topmuzici. U hoort Salome Bonema en Enzo Kok viool, Georgi Martelisvili altviool en Isaac Lotman cello.

Het strijkkwartet nummer 6 in F klein van Felix Mendelssohn Bartholdy werd gespeeld door Salome Bonema en Enzo Kok viool, Jorge Martinezvili altviool en Isaac Lotsman cello. De opname werd gemaakt door Sam de Jong. Het laatste werk dat u gaat horen in deze concertzender Live Nieuw Klassiek is het pianokwartet in Vies, opus 67 uit 1907 van de Amerikaans componiste Amy Beach. De uitvoerende zijn dezelfde als die u net hoorde, aangevuld met de pianist Aaron Armeza Vera. Wie was deze Schots-Amerikaanse Amy Beach? Ze was componiste en pianiste en leefde van 1867 tot 1944. Maar ze was daarnaast ook pionier en daarmee ook een grote inspiratie voor veel vrouwelijke componisten in en na haar tijd. Zij vestigde als eerste Amerikaanse vrouw haar naam in de muziek, tegen alle sociale verwachtingen van die tijdgeest in. Gaat u genieten van haar pianokwintet.

En met het piano quintet van Amy Beach door Salome Bonema en Enzo Kokviel, Georgi Martelees-Vili, altviole en Isaac Lotmancello, Aaron Ormeza Vera piano, zijn we aan het einde gekomen van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek met eigen opnames van het Delfts Kamermuziekfestival 2024. Gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl. Moet u in de gids kijken bij dit programma. En informatie is op die manier ook te bereiken met onze app. Het programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Op het Orchid Classics label verscheen onlangs het nieuwste album van de Amerikaanse componist Eric Nathan, geboren in 1983. Nathan is Associate Professor of Music aan de Brown University en artistiek directeur van het College New Music in Boston. Zijn werk wordt gekenmerkt door een constante ader van vindingrijkheid en expressieve diepgang en wordt omschreven als arresting, wat zich laat vertalen als opvallend of indrukwekkend. Zijn muziek verkent vaak de spanning tussen geschreven en geïmproviseerde muziek en de relatie tussen techniek en expressie. Hij werkt zowel met akoestische als elektroakoestische muziek. Nathan's dubbelconcert nummer 2 uit 2023 is een werk voor twee solo altviolen en strijkorkest dat diepe persoonlijke en muzikale verbindingen verkent. Het is geschreven ter nagedachtenis aan de bekende altviolist Roger Tapping en onderzoekt de verstrengeling tussen discrete en tegengestelde krachten in de wereld en het leven. Nathan schreef het werk tijdens een verblijf in een Italiaans kasteel. De dagelijkse wandelingen die hij daar maakte vormden een metafoor voor een processie door de tijd. Op deze nieuwe cd hoort u de Musicians from Yellow Barn met op altviool Misha Emery en Sin Yun Huang. Het geheel staat onder leiding van de componist zelf.

Jamie Pate, te gast bij ons op 4 mei voor de Pocket Concerts. Een samenwerking van de concertzender World of Jazz, Nederlands Jazzarchief en natuurlijk Buma Cultuur in Jazz. Want daar luister je nu naar. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor me? Die kun je allemaal mailen. co@injazz.nl. co@injazz.nl. Daar kan ik ook trouwens die link even naartoe sturen, hè, van het YouTube-kanaal als je dat prettig vindt. No problem. Ja, de volgende slagwerker die duidelijk een relatie heeft met ons programma, die speelt op een cd die ook net uit is van Thijs Klaassen. Het Thijs Klaassen Quintet en de cd die heet Ad Hocism. Ad Hocism. En in een hoekje staat ook nog het woord elastic. Thijs Klaassen is natuurlijk iemand die zeer regelmatig op podia te zien is en hier te horen is. En hij maakte deze cd met wat je echt wel kan noemen een all-star bezetting. Naast Mo van der Does op altsax en klarinet hoorden we Matthias van der Branden, tenorsax en fluit, Floris Kapijnen, piano en synthesizer en Wouter Kuhne op de drums. Thijs Klaassen natuurlijk op de bas. En ja, Wouter en Thijs zijn echt een veelgevraagd tandem inmiddels, dat weet je. Ik laat je een paar stukken horen van die Ad Hocism CD en ik begin met het titelstuk.

Dat was Ad Hocism, het titelstuk van het Thijs Klaassen Quintet. Een onlangs uitgebrachte cd, waarvan ik je nu het stuk laat horen, The Queen of Mars.

The Queen of Mars. En dat staat op de cd Atokism van het Thijs Klaassen Quintet met Wouter Kuhne op de drums. Floris Kapijn de piano en synthesizer, Matthias van den Branden, tenorsax en fluit, Mo van der Does, altsax en klarinet. En de componist en bassist Thijs Klaassen. De rest van de tijd laat ik je een paar tracks horen van een bijzondere cd die al een tijdje uit is. Maar wel iemand die onlangs nog bij ons bij de Pocket Concerts meespeelde met Emine Bostanji. Prachtig concert. Kom ik later natuurlijk uitgebreid op terug. Vincent Planjer maakte een cd met allemaal samenwerkingsverbanden. En met allemaal grote namen. Denk bijvoorbeeld aan Lisa Vestman, Hermine Durlo, Teus Nobel, Ties Mellema, Tony Overwater, Remy van Kesteren. Ik laat je een aantal tracks horen en voor meer informatie daarover kun je me altijd mailen co@injazz.nl. Voor nu bedank ik je voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik, het hele Buma cultuurteam en alle medewerkers van de Pocket Concerts. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog, gedag allemaal.